Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leem.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij 2 piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat 2 luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde 2 ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
6: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet kan.
5: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
7: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
5: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. De Drechttunnel is daar dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
3: Rolf Simons.

voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Marco Borsato. We gingen terug naar 1996 en Ik leef niet meer voor jou.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En we begonnen met Cambodia van Kim Wilde. Goedemorgen en van harte welkom in de laatste Simpel Simons van deze week. Het is ook bijna de laatste van augustus, maar maandag. Dan is er nog gewoon de 31ste en dan ben ik er. En dan sluiten we eigenlijk misschien wel de meest warme zomer die ooit gemeten is af. En er was al voldoende regen uit de lucht vanmorgen, onweersbuien. En ik hoorde het ook al op het journaal gisteren al van dat er vooral ook vandaag flinke regenbuien kunnen vallen in het oosten en het noorden van het land. Ja, precies. Nou ja, we zitten in het zuidoosten, dus ik denk dat we onze portie wel meekrijgen. Het is vandaag ook gelijk een stuk koeler, maar dat hoor je zo meteen om 19:15 in het weer. Want ik neem je mee tot 9:00 je werkdag in. En dat betekent een stukje dichter bij je weekend. En het is natuurlijk het weekend van de Brabantse dag. Aanstaande zondag halen we alles uit de kast. 16 groepen laten weer echt zich van hun beste kant zien. En wie gaat er met de prijs lopen? Ja, het gevoel van de Brabantse dag. Je kunt het vinden op 1Camper.nl of op rtvhorizon.nl. 1Camper is onze streekomroep waar RTV Horizon deel van uitmaakt. En op rtvhorizon.nl kun je het gevoel van de Brabantse dag ook terugvinden. Of in de app. Dus zeker de moeite waard. Die Jan en Erik Jan, die lopen weer alle wagenbouwersgroepen af. En het is mooi om even zo'n kijkje achter de schermen te krijgen. En ja, de apotheose vindt dan aanstaande zondag plaats. En misschien is het wel fijn dat het niet zo warm is. Want ik had echt het idee dat er gisteren iemand gewoon constant zijn föhn aan had staan. En dan niet in heel heet. Gewoon. Echt bizar. Hey, wat gaan we doen tussen nu en 9:00? We hebben natuurlijk de Simpel Shazam. Als allerlaatste keer nemen wij Chaka Khan onder de loep. We hebben de open deurplaat, de Horizon Agenda. Ik zei al het weer en ook het nieuws van bij ons om 8:55 en 8:55. En ook dat nieuws kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon app voor iOS en Android. En natuurlijk hebben we ook jarigen. De zanger van The Stranglers is jarig. Kim Appleby van Mel & Kim. Shania Twain, Jack Black, acteur, maar ook van Tenacious D. Felix Jan en Leanne Rimes.

Do I Live? Hier bij Radio Horizon. En het kwam uit 1997 en Leon Rimes wordt vandaag 44 jaar. En dit liedje ken je misschien uit Con Air. Ja, het allerlaatste moment. Chris Brown. En samen met Pitbull hier. Oh.

Even de eerste grote hit van Brunsky Beat met Jimmy Somerville en zijn hoge stem, Small Town Boy. En zometeen hier het nieuws van Beyoncé, ook Rolls Royce komt eraan. En Sven Silliers, oftewel Somebody New.

0: Is It Love That You're After? Rose Royce zong het in 1978. En zometeen het nieuws van bij ons rond 7:55. En ook Gabriella Chilmi komt eraan. En is het druk op de weg?
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Gabriela Chilmi uit 2008 hoorde je Sweet About Me.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, 7:30 geweest op deze vrijdagochtend 28 augustus. Welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen in Valkenswaard, want bij de toekomstige opvanglocatie aan de Leenderweg zijn afgelopen woensdag sporen van vermoedelijke brandstichting gevonden. De brand lijkt gericht te zijn geweest op de eerste verdieping van het pand, waar ook een ruit sneuvelde. De politie heeft ter plaatse uitgebreid sporenonderzoek verricht en doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De geplande opvanglocatie, die mogelijk plaats gaat bieden aan minderjarige asielzoekers, houdt de gemoederen in Valkenswaard al enige tijd bezig. Dan goed economisch nieuws voor onze regio. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse chipsector vorig jaar 46 miljard euro omzette, ruim 2 keer zoveel als in 2019. Ook het aantal banen in de sector groeide hard, van 23.000 naar ruim 43.000. Het hart van die groei ligt in de Brainport-regio. Die groei komt vooral doordat bestaande bedrijven zich steeds meer op chips zijn gaan richten en in mindere mate door nieuwe bedrijven die instapten. Nederland is vooral groot geworden in de machines en materialen om chips te maken. Met chipmachinefabrikant ASML en Veldhoven als wereldleider daarin. Daaromheen ligt een netwerk van chipbedrijf INEC, NXP en talloze toeleveranciers en kennisbedrijven ook uit de Kempen. Het CBS benadrukt wel dat de cijfers nog voorlopig zijn en gebaseerd op een nieuwe rekenmethode die later nog kan worden bijgesteld. En tot slot een bericht voor kijkers van de videoserie over de Brabantse dag. RTV Horizon en 1 Kempen die brachten gisteren de 2e aflevering van Het Gevoel van de Brabantse Dag uit. Daarin blikken de makers terug op de kinderparade en gaan ze langs bij wagenbouwersgroepen Gewit het Nooit Niet, Vriendenkring Kapelstraat en Vriendenkring Snoeien. De serie neemt kijkers mee achter de schermen bij de voorbereidingen van de 67e editie van het evenement in Hezen. En is bekijken via de websites en social media kanalen van beide omroepen. Dit was het nieuws van bij ons. Met nog veel meer van dit nieuws kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app. Simpel Simon.

Talk to You. Het komt uit de hitparades van nu. Another and 54 Ultra. En daarvoor James Brown en Living in America. Het is 7:15. Tijd voor het weer. Vandaag verandert het flink met veel regen en maxima rond de 22 graden. Dus neem je paraplu en regenjack mee. En morgen zaterdag blijft het wisselvallig met buien en rond de 21 graden. En zondag wordt het iets droger met maxima rond de 23 graden. Dus het weekend is niet het mooiste, maar zondag brengt wel wat

0: ben ik nooit alleen.
1: Stef Bos schreef het. Na het aanleiding van het overlijden van zijn moeder. En het was een inzending van het Eurovisie Songfestival in de jaren 80. En Miss Montreal zong het in 2020 in het seizoen Beste Zangers van Nederland. Door de wind, hier bij Radio Horizon. Daarvoor ook nog Gerard van Maasakkers en Hey Garde mee. Nou, ga je ook mee naar het tweede deel van Simple Simons? Dat is mooi. Dan nu de script en Man in the Arena.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: vast een kijkje op fortune.nl of kom gewoon eens op bezoek bij Fortune Koffie, gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
4: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
3: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
5: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
3: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: We dansen erop, we vieren feest mee met dit liedje. En we krijgen de dansvloer er vol mee. Maar de boodschap is wel gewoon veel dieper dan we vaak dachten. Anita Meijer en Why Tell Me Why. En we begonnen met Bebe Rexha en Faithless.
1: Vandaag in het verleden.
0: En dat heette New Religion en komt uit de hitlijsten van vandaag. Goedemorgen en van harte welkom in deel 2 van Simple Simons. Jawel, de ochtend van Horizon voor vrijdag 28 augustus. Het weekend van de Brabantse dag. In Hezen voel je het een beetje zinderen, ja. Het gaat nu bijna gebeuren. Al die maanden van bouwen en bouwen. Ik zit wel eens in de trein naar Eindhoven vanuit Weert. En dan, ja, dan zie ik veel van die nissen waar die dingen in gebouwd worden. Hè, ja. En het gevoel van de Brabantse dag vind je natuurlijk terug op onze website rtvhorizon.nl. Maar wat gebeurde er vandaag in de geschiedenis? Nou, we herdenken vandaag een van de belangrijkste toespraken uit de wereldgeschiedenis. Want precies 63 jaar geleden sprak een man woorden die de wereld nooit meer vergat. Op 28 augustus 1963 liep Martin Luther King de trappen op van het Lincoln Monument in Washington. Voor hem 200.000 mensen, allemaal gekomen voor een grote vredesmars. King keek uit over de enorme mensenmassa en hij begon te spreken. Eerst rustig, met een abstracte inleiding. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Het publiek begint hem aan te moedigen. Zeg het, roepen ze. En King voelt die energie. Hij wijkt af van zijn geschreven tekst en hij spreekt vanuit zijn hart. En zo ontstaat de beroemde toespraak I have a dream, ik heb een droom. In die toespraak laat King Amerika iets zien wat ze liever niet zagen. De schaduwkant van de Amerikaanse droom. Het onrecht, de ongelijkheid, het racisme dat nog steeds bestond. Zijn woorden raakten miljoenen mensen en het bleef niet zonder gevolg. In 1964 kreeg King de Nobelprijs voor de Vrede. Datzelfde jaar bracht hij ook nog een bezoek aan Nederland. Die dag in Washington veranderde niet alles in één keer, maar het zette wel een beweging in gang die nooit meer stopte. I have a dream. Ja, volgens mij is er zelfs een Nederlandse band, Bakermat, die een deel van die toespraak ook gebruikt. Het is vandaag trouwens Gronings Ontzet. In de volksmond ook wel Bommenberend genoemd, oftewel de 28e. Wat vieren de Groningers precies? Het rampjaar 1672 belegerde de bisschop van Münster, Bernard van Galen, de stad Groningen. Hij bestookte de stad wekenlang met kanonskogels en bommen en dat leverde zijn de bijnaam op, Bommenberend. Maar Groningen gaf niet op. Onder leiding van de 70-jarige veldheer Karel Rabbenhaupt verdedigde de stad zich fel. Ze lieten delen van het omliggende land onderlopen met water, zodat de bisschop alleen via het zuiden kon aanvallen. Na weken van beleg met ziekte en desertie in zijn leger moest Van Galen zich uiteindelijk terugtrekken. En op 28 augustus 1672 was de stad officieel ontzet. En sindsdien viert Groningen dit jaar elk jaar met een groots volksfeest. Dus ja, op naar editie 354. Zometeen de Horizon Agenda. Ook Stix komt eraan. En nu Candy Delfer, Lily Was Here.
2: De Radio Horizon.

0: zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Café is open vanaf 's ochtends 9 uur. En ook de theaterkassa is weer open. Wie vraag heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. Met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Koot Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Koot Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Koot Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: Het blijft zo'n prachtig nummer, Praying for Time, uit 1990 van George Michael.
1: Rolf Simons.
0: Bijna 8:30, tijd voor het nieuws van bij ons met 3 berichten uit de regio. We beginnen met goed economisch nieuws voor onze regio. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse chipsector vorig jaar 46 miljard euro omzette. Ruim 2 keer zoveel als in 2019. Ook het aantal banen in de sector groeide hard, van 23.000 naar ruim 43.000. Het hart van die groei ligt in de Brainport-regio. Die groei komt vooral doordat bestaande bedrijven zich steeds meer op chips zijn gaan richten en in mindere mate door nieuwe bedrijven die instapten. Nederland is vooral groot geworden in de machines en materialen om chips te maken, met chipmachinefabrikant ASML en Veldhoven als wereldleider daarin. En daaromheen ligt een kring van netwerkbedrijven, van chipbedrijven, NXP en talloze toeleveranciers en kennisbedrijven, ook uit de Kempen. Het CBS benadrukt wel dat de cijfers nog voorlopig zijn en gebaseerd op een nieuwe rekenmethode die later nog kan worden bijgesteld. Dan een bericht voor kijkers van de videoserie over de Brabantse dag. RTV Horizon en 1 Kempen brachten gisteren de 2e aflevering van Het Gevoel van de Brabantse dag uit. Daarin blikken de makers terug op de kinderparade en gaan ze langs bij de wagensbouwsgroepen Je weet het ooit nooit niet, Vriendenkring Kapelstraat en Vriendenkring Snoeien. De serie neemt kijkers mee achter de schermen bij de voorbereidingen voor de 67e editie van het evenement in Hezen. En het is te bekijken via de websites en social media kanalen van beide omroepen. En we eindigen in Valkenswaard. Bij de toekomstige opvanglocatie van de Leenderweg zijn woensdag sporen van vermoedelijke brandstichting aangetroffen. De brand lijkt gericht te zijn geweest op de eerste verdieping van het pand, waar ook een ruit sneuvelde. De politie heeft ter plaatse uitgebreid sporenonderzoek verricht en doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De geplande opvanglocatie, die mogelijk plaats gaat bieden aan minderjarige asielzoekers, houdt de gemoederen in Valkenswaard al enige tijd bezig. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android. En nu Jonas Blue en Malif en Edge of Desire.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Er is best mooie nieuwe muziek zoals dit van Jonas Blue en Malef. En Edge of Desire uit de hitparades van vandaag. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1995. En is het druk op de weg op vrijdagochtend?
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda West en knooppunt Zonsheel heb je 5 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe. Dat komt door een aanrijding. Gaat tot ongeveer 10:45 duren volgens de spoorwegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: kennen het natuurlijk allemaal van Kings of Leon, You Somebody. Dit was een hele gevoelige versie uit 2010 van Laura Jansen.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 28 augustus 2026 en precies 17 jaar geleden kondigde Noel Gallagher iets schokkends aan. Op de website van Oasis. Hij stapte per direct op bij de Britse rockband. Met enige droefenis en grote opluchting vertel ik jullie dat ik vanavond ben opgestapt bij Oasis. Mensen zullen zeggen en schrijven wat ze willen, maar ik kon gewoon weg geen dag langer samenwerken met Liam, zei Noel Gallagher toen. Eerder die dag had de band een concert in de buurt van Parijs geannuleerd nadat de broers Gallagher ruzie hadden gekregen. Weer eens. Oasis werd in 1991 opgericht door Paul McEwan op basgitaar, Paul Arthurs op gitaar, Tony McCarroll op drums en Liam Gallagher als zanger. Eerst traden ze op onder de naam The Rain. Toen Noel Gallagher hun zag optreden, stelde hij voor zelf als artiest en songwriter lid te worden. Hun eerste platencontract kwam bij Creation Records in 1993. In 1994 volgde hun debuutalbum Definitely Maybe met singles als Supersonic, Shaker Maker, Live Forever en Cigarettes and Alcohol. Vooral in het Verenigd Koninkrijk een groot succes. Het snelst verkopend debuutalbum alle tijden daar. Hun tweede album, What's the Story Morning Glory, werd internationaal een groot succes. Er werden er meer dan 22 miljoen exemplaren van verkocht. Wonderwall en Champagne Supernova komen van dit album. In augustus 1996 trad Oasis op voor 250.000 mensen. Binnen enkele minuten uitverkocht. 2,5 miljoen mensen vroegen om een ticket. Nog steeds een record in het Verenigd Koninkrijk. Daarna ging het bergafwaarts. Meer ruzie dan muziek tussen de broers. Maar het verhaal kreeg een vervolg. Vorig jaar, in 2025, verraste Oasis de hele wereld. Noel en Liam Gallagher verzoenden zich. Ze gingen samen op wereldtournee. Uitverkochte stadions in Engeland, Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Australië. Na 16 jaar stilte stond de band weer samen op het podium. En vandaag draaien we uit What's the Story Morning Glory. Champagne Supernova. Want het is
1: de open deurplaat.

kippenvel. Champagne Supernova van Oasis. Uit 1995, onze open deurplaat. En nog meer kippenvel als je het aan mij vraagt. Mark Cohn en Walking in Memphis. Het is 8:15 geweest.

goede doel. En alles draait om de eenvoud. Daar kun je toch eigenlijk alleen maar mee eens zijn. En Walking in Memphis daarvoor van Mark Cohn. Het zit erop voor deze week. Veel plezier zo meteen met Horizon at Work. Met vanaf 10 uur natuurlijk de enige echte Jan van Dommelen. En ik wens je een heel goed weekend. Maar ook een mooie vrijdag. En we spreken elkaar maandag weer. Nog één keer, als simpel Shazam. Maar deze ga je wel vaker horen hoor, de komende week. Chaka Khan, geschreven door Sia. Hier is Curious Object.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
7: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
6: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump tijdt zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
8: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
6: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Prinsviel en Zonzeel heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: contact met de huisarts of het ziekenhuis verloopt meestal digitaal. Via een smartphone, tablet of computer kunnen patiënten bijvoorbeeld afspraken maken, medische gegevens bekijken of contact hebben met een zorgverlener. Voor wie daar nog niet helemaal vertrouwd mee is, organiseert Bibliotheek Valkenswaard de cursus DigiVitaler. Tijdens 4 bijeenkomsten op woensdag 2, 9, 23 en 30 september leren deelnemers stap voor stap omgaan met digitale zorg. Zo wordt onder meer uitgelegd hoe betrouwbare gezondheidsinformatie op internet te vinden is en hoe patiëntenportalen van de huisarts of het ziekenhuis werken. Ook het gebruik van een gezondheidsapp en beeldbellen met de dokter komen aan bod. Deelnemers gaan tijdens de cursus zelf aan de slag en krijgen van ieder onderwerp een samenvatting mee naar huis. DigiVitaler is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met een computer en internet. Wie daar nog niet vertrouwd mee is, kan bij de bibliotheek terecht voor een andere cursus om digitale basisvaardigheden te oefenen. Deelname aan DigiVitaler is gratis en een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig. Meer informatie vind je bij het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Fiddelaars Uitvaartontzorgers organiseert samen met notaris Annette Weijers een informatieavond over uitvaart en nalatenschap. Tijdens de avond staat centraal wat mensen bij leven al kunnen regelen voor een uitvaart en nalatenschap. Daarbij gaat het onder meer om persoonlijke wensen rond het afscheid en de mogelijkheden die er zijn. Notaris Annette Weijers vertelt over testamenten en nalatenschappen. Ze legt onder meer uit wat er gebeurt als iemand niets heeft geregeld, wanneer een testament van belang kan zijn en welke zaken vooraf kunnen worden vastgelegd. De informatieavond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking met beide onderwerpen. Bezoekers krijgen praktische informatie en kunnen vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats in Rouwcentrum Fiddelaars aan de spoorlaan 9C in Hezen en begint om 19:30. Inloop is om 19:00, koffie en thee staat klaar, toegang is gratis en aanmelden kan via fiddelaars.nl/lezingen. De informatieavond over uitvaart en nalatenschap op donderdag 3 september. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven heb je tussen Zomer en Gelderop nu 5 minuten vertraging. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe door een aanrijding. Het gaat tot een einde van de ochtend duren voordat de treinen daar weer rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: Zo, luisteraars, een hele goede ochtend toegewenst, een hele goede morgen. Horizon het werk met Van Dommel achter de knopjes hier bij Radio Horizon. Tot aan de klok van 12 uur ben ik bij je. Bedanken Rolf nog even voor het ochtendprogramma tussen 7 en 9 uur alweer. Goed, we begonnen met Hollies en de mooie platen, Magic Woman Touch. En ja, veelal staat dit weekend in het teken van de Brabantse dag. U weet het, de grote parade aanstaande zondagmiddag in Hezen. En ja, het heeft heel wat voet in de aarde gekost, maar het is mooie producties geworden van onze collega's hier bij Eenkempen en RTV Horizon voor een prachtige videoproductie. Je kunt dat terugkijken op het videokanaal op YouTube van RTV Horizon. En dat allemaal achter de schermen van de Brabantse dag zijn mooie opnames gemaakt. En ook op het tv-kanaal kun je vanaf 10 uur, weer, dat is dus net alweer geweest, kun je al gaan kijken. En dat is dan om 12 uur nog een keer, om 2 uur. Om 4 uur, om 6 uur en vanavond om 8 uur nog. En dat is tevens de laatste aflevering, geloof ik. Ja. Oké, Brabantse dag Hezen, komt eraan.
1: Wat wij doen is zo uniek binnen alle parades. Bij ons zie je eigenlijk misschien wel 100 acteurs op één wagen. Ja, en daar mogen we heel trots op zijn.
2: Als je kijkt dat we met bijna 2000 man de hele zomer bezig zijn om een wagen te bouwen. En dat doen we heel mooi in 16 groepen in onze tenten.
3: Mensen vragen heel vaak, ga je op vakantie? Nou, we gaan een paar dagen weg, want we hebben Brabantse dag. En dan kijken ze ons heel raar aan, van, ja, je bent gek.
4: Virus vind ik altijd, dat trekt aan. En dat was in 1974 en dat is nou nog.
5: We beginnen met helemaal niks. En 3-4 maanden later hebben we met z'n allen iets fantastisch gemaakt.
6: De gevoelens niet omschrijven, dat is gewoon geweldig.
7: We zijn allemaal vol passie bezig om dat ene ding op de weg te zetten.
8: Maar op die dag zelf doen we het voor het publiek. Op die dag sta ik daar voor de mensen langs de kant. En hoop ik vooral dat zij het naar hun zin hebben.
9: Spelteken gedaan, dan zit je in je element en dan vliegt die parade voorbij.
10: Eén boost van adrenaline is een dag. Echt geweldig. Volledig in je stuk zitten en hopen dat je de mensen van maakt.
11: Dat is niks mooiers dan te zorgen dat die mensen genieten.
0: Ja, dat gaat dat zeker doen. Komende zondagmiddag, Brabantse dag in Hezen.

Originele opname voor The Love and Spoonful. En wij draaiden ditmaal Joe Cocker met Summer in the City. En daarvoor hadden we Jerry Rafferty met zijn prachtige Baker Street. We gaan naar Sally Carr, de zangeres en de rest van de band. Middle of the Road uit Schotland en Sacramento.

De mooie opname voor La Bicifre, It Must Be Love. En daarvoor hadden we Middle of the Road en Sacramento. Sacramento, jazeker. Het komend weekend gaat het ook weer gebeuren. Kermis in Budel. En wel vanaf zaterdag dus. 29 augustus tot en met woensdag 2 september. En heb je waarschijnlijk al een mooie flyer in de bus gehad. En dan kun je genieten van kortingsbonnen voor de kermis in te wisselen. Dus ga er even voor zitten. Ga eens kijken waar je het allemaal voor kunt gebruiken. En dat komt zeker van pas. Nu zijn de Eagles en...

0: Met die prachtige gitaar-intro, The Twilight, Have You Seen Her? En voor die Eagles uit 72 met Take It Easy. We hebben nog veel te doen, jazeker. Toontje Lager, die zingt erover.
1: Een boodschap

0: Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuis en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluiten na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer en zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek de Kempen. En die informatiebijeenkomst is onder andere op maandag 7 september van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en het kan via de website van Bibliotheek de Kempen. Love You organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Dat was de mooie opname van Robbie Williams, The Road to Mandalay. En we bedanken Hans van Groeze wederom voor de agendaberichten. Komende zondag 30 augustus een optreden van Ronald van der Lee bij Vigorenhof van Heden aan de wedstrijd nummer 10 in Bergijk. Voor gezellige muziek. En op de zondagmiddag begint allemaal om 2 uur. Nu muziek van Tony Orlando en Dawn en het heet Tie a Yellow Ribbon Around.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: Zo luisteraars, wederom vannacht. Welkom Horizon het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Het is net 11 uur geweest. Aan een mooie opener van The Human League en Don't You Want Me.
1: Als een Brabant doet wat hij doet, namelijk naast te komen staan een slap ouwe van hey, goh, Van Dommelen, lekker weer of niet? Oh man, lekker zeg. Oh, heerlijk zo, hè? 20 graden is warm zat. Als het warm is, dan vind ik niks. Hitte golf, heb ik niks aan. Dan zit ik lekker binnen met een gordijn dicht. Lekker een terrasje pikken, lekker duveltje. Duveltje, drink jij duveltje? Oh, ik heb een best mallen. Heb ik een best mallen, drink dan. Palm heb ik ook een tijdje gedronken. Lekker speciaaltje. Ipa'tjes.
0: Leuk is jongen.
1: Ja? Beetje hop. Ja, moet ik in 10 ringen, want dan leeg ik om. Ja, ik ga het.
0: Ja, dat is Memories aan de warme zomer van dit jaar. We hebben nu muziek van Earth, Wind & Fire en het heet September. En dan de versie uit 99.

De gouden hits gaan maar door hier bij Radio Horizon. De dames 3 Degrees en Take Good Care of Yourself. En daarvoor Earth, Wind & Fire en de Fats & Small remix met September. En die draaien we nog gewoon, nog net in augustus. Ja, dat kan gebeuren. De Dire Straits met The Walk of Life komt eraan.

0: Dat is nog steeds een mooie opname van de Stylistics. Can't give you anything but my love. En daarvoor hadden we The Dire Straits en The Walk of Life. En ja, ja, het is niet anders, jongens. We gaan hem nog eenmaal doen, hè. Die prachtige promo voor de Brabantse dag. Komende zondagmiddag dus de grote parade in Hees.
1: Wat wij doen is zo uniek binnen alle parades. Bij ons zie je eigenlijk misschien wel 100 acteurs op één wagen. Ja, en daar mogen we heel trots op zijn.
2: Als je kijkt dat we met bijna 2000 man de hele zomer bezig zijn om een wagen te bouwen. En dat doen we heel mooi in 16 groepen in onze tenten.
3: Mensen vragen heel vaak, ga je op vakantie? Nou, we gaan een paar dagen weg, want we hebben een Brabantse dag. En dan kijken ze ons heel raar aan, van, ja, je bent gek.
4: Virus vind ik altijd, dat trekt aan. En dat was in 1974 en dat is nou nog.
5: We beginnen met helemaal niks. En 3-4 maanden later hebben we met z'n allen iets fantastisch gemaakt.
6: De gevoel is niet te omschrijven, dat is gewoon geweldig.
7: We zijn allemaal vol passie bezig om dat ene ding op de weg te zetten.
8: Maar op die dag zelf doen we het voor het publiek. Op die dag sta ik daar voor de mensen langs de kant. En hoop ik vooral dat zij het naar hun zin hebben.
9: Ik heb spel 2 keer gedaan, dan zit je in je element en dan vliegt die parade voorbij.
10: Een boost van adrenaline is een dag. Echt geweldig.
11: Volledig in je stuk zitten en hopen dat je de mensen kan vermaken, zeg maar.
12: Er is niks mooiers dan zorgen dat de mensen genieten.
0: Ja. En dat doen we zeker. En je kan ook nog al terugkijken op het YouTube-kanaal voor de productie, de videoproductie van RTV Horizon 1 Kempen achter de schermen bij de Brabantse dag bij alle bouwgroepen. Jazeker. Harpo nu en het heet Movie Star.

Mooie opname van The Real Thing. Can't Get By Without You. En daarvoor Harpo met Movie Star. Ook kermis in Dommelen dit weekend, ja zeker. En op horecagebied staat er nogal wat te gebeuren daar. Want komend weekend dan wordt het bekende Bommel Partycentrum gaat over in Bar Krijns. En dat gaat gebeuren op 1 september. Dan is de sleuteloverhandiging door Koen en Mariette aan Matt Krijns. Want ja, na ruim 20 jaar gaan hun de sleutel overdragen aan een nieuwe kasselijn. En de uitbater wordt dan Matt Krijns. En de naam van Bommel Partycentrum gaat dan over in Bar Krijns. De moeite waard allemaal om Dommelen Kermis daar nog even een bezoekje te brengen. Trouwens, het is heel de weekend al bal, dus dat kunt wel vooruit daar. Al de muziek van The Real Thing heb ik verteld. Nu door met Queen, You're My Best Friend.

0: zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Café is open vanaf 's ochtends 9 uur. En ook de theaterkassa is weer open. Wie vraag heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. Met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezen Leende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezen Leende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

En zoals je gewend bent, kwamen de grote hits weer voorbij. The Emotions en Best of My Love. En we bedanken Hans van Kroeze wederom voor de agendaberichten. Ook nog gedraaid, The Tramps en Hold Back Tonight. En Dave Dundas is weer geslaagd. Hij heeft weer een nieuwe spijkerbroek.

Een van de Village voor ABBA en Summer Night City. En voor Dave Dundas met Jeans On. We gaan naar LTD en een grote hit in de disco-tijdperk. Back in Love Again.

0: Horizon at Work.
1: Zo, dat was nog net even LTD met Back in Love Again. We hebben nog tijd voor Amy Stewart. Dan gaan we op weg richting de commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van de smaak van Zwaak. Dan gaan we de middag in. En tussen 4 en 6 echt van echt. Maar ditmaal met Rolf Fransen, want Peter is nog met vakantie. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Geniet van de Brabantse dag. Geniet van de kermissen in Budel en Dommelen. En de Ibiza-markt in Valkenswaard. En de Jeu de Boel en alles wat erbij komt kijken. Genoeg te doen in de regio. Kijk maar even op de site van RTV Horizon. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend alvast en tot maandag.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Start je dag met Fortune Coffee.
2: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en knooppunt Markiezaad staat 11 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A58 Breda-Eindhoven heb je bij Moergestel 5 minuten vertraging. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Venlo. Tussen Belfeld en Venlo-West doe je 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer en zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. En die informatiebijeenkomst is onder andere op maandag 7 september van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en het kan via de website van Bibliotheek De Kempen. LoveU organiseert ontmoetingsavonden in De Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamers specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: laten gaan.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die je kent.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het zuiden van Nederland staan behoorlijk wat files, 225 kilometer in totaal. Er staan meerdere files op de A2, het is erg druk daar en dat merkt het verkeer onder andere in de richting van Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 30 minuten langer over. En rijd je in de richting van Den Bosch vanuit Utrecht, dan beland je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met ook hier 30 minuten op onthoud. Dan de A4. Hier Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg-op-Zoom-Zuid doe je er 20 minuten langer over. En dan tot slot nog de A58 Vlissingen richting Berg-op-Zoom. Tussen Rilland en knooppunt Markiezaad ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Ron Fransen.
7: En in knooppunt Leende Heide vandaag waarom je brein aan het einde van de werkdag ineens andere plannen heeft. En een dorp dat door een fabriek werd.

oude discostanten noemen we het wel. Cool in the Gang en Get Down aan het plaatje dateert uit 1982. Ja, het is vrijdag, de werkweek zit er bijna op en je bent onderweg naar waar je eigenlijk veel liever bent. 28 augustus is dag nummer 240 van het jaar. Dat betekent dat we er nog 125 dagen te gaan hebben. Op deze datum hield Martin Luther King in 1963 zijn beroemde I Have a Dream toespraak. Een mooie gedachte voor deze vrijdagmiddag. Soms begint een droom gewoon met hardop zeggen wat je eigenlijk wil. En misschien is dat voor vandaag al heel simpel. Ik wil weekend.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, in het kader van bedweterigheid. Je kent het gevoel, je bent klaar met werken, maar je hoofd blijkbaar nog niet. En dat komt omdat je brein niet altijd netjes stopt zodra jij de computer afsluit. Een onafgemaakte taak kan in je gedachten blijven hangen terwijl je alweer met iets anders bezig bent. En daarom kan thuiskomen ook vandaag soms verrassend lang duren. Je bent lichamelijk, fysiek ben je thuis, maar je brein zit nog bij die vergadering van vanochtend. En bij die collega die net die nare opmerking maakte. Herkenbaar? Nou, één goede troost. Het is weekend en dat gaan we samen vieren op Radio Horizon in knooppunt Leenderheide. En dit is Labissivere en het liedje heet So Strong.
1: Daar ga je.

meeste liedjes van Doe Maar leuk vindt. Er is een coverband die nog die muziek heel aardig weet te brengen. Het liedje Pa hoorde je niet uit 1983. Voor de mensen die dit weekend nog plannen hebben om te reizen richting het zuiden. Nou, de heenweg naar Maastricht is geen probleem, maar de weg terug, daar ga je tegen een afsluiting aanlopen. Want vanavond om 8 uur gaat de A2 dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Nederweert. Het is de vierde en laatste onderhoudsweekend in een reeks van 4. Maar Rijkswaterstaat waarschuwt wel voor ongeveer 35 minuten extra reistijd. Waarom gaat die baan dicht? Er wordt groot onderhoud uitgevoerd waarbij het asfalt over de volledige breedte van de rijbaan wordt vervangen. Daarnaast wordt de asfaltschade gerepareerd en definitief hersteld. Er worden kunstwerken, wordt betonschade gerepareerd. Er wordt weer werkzaamheden getroffen voor de verbreding van de A2. Kortom, het is weer een hele waslijst wat Rijkswaterstaat gaat uitvoeren dit weekend. Maandagmorgen om 5 uur gaat de A2 weer open in de richting van Maastricht naar Eindhoven.

En of Shakira het nu heeft letterlijk over een dierentuin heeft, ik waag het te betwijfelen. Je hoorde zo'n hit van vorig jaar van Shakira. En daarvoor Baby Rexha en Faithless en New Religion. Ja, deze vrijdagmiddag een merkwaardige eigenschap. 5 uur lijkt ineens heel dichtbij. Maar die laatste 20 minuten duren ongeveer 3 kwartier. Je hebt je werk eigenlijk al mentaal afgesloten. Moet nog doen alsof je volledig beschikbaar bent. Nog 1 mailtje, nog 1 telefoontje. Nog dat even dat ene ding. En ondertussen kijk je waarschijnlijk net iets vaker op de klok dan professioneel verantwoord is. Het zijn de ingrediënten die horen bij de vrijdagmiddag. Samen beëindigen we de werkweek. En gaan we op naar het weekend. En dat doen we met Eros Ramazzotti.

Classic in 1998 van Tina Turner en Eros Ramazzotti. Je hoorde Cosa della Vita. Ik heb nog een bijzonder weetje voor je. In de categorie kan toch niet waar zijn of toch wel. Als vliegtuigpassagier kun je tijdens een vlucht letterlijk centimeters langer worden. Niet omdat vliegen zo gezond is, maar omdat je wervelkolom zich onder normale zwaartekracht iets kan uitrekken. Overdag wordt je lichaam door zwaartekracht samengedrukt. Tijdens slaap en omstandigheden met minder belasting kan dat weer deels herstellen. Dus als je nu vanavond denkt dat je langer geworden bent, dan heb je eigenlijk misschien gewoon rust. Nou, mooie gedachte. Chris Ria nodigt ons uit met een handdoekje op het strand te gaan liggen of een mooie wandeling op het strand te maken. Maar ja, daar is het weer niet helemaal voor. Dit is wel On The Beach. Daarna hoor je de Horizon Agenda.

0: Contact met de huisarts of het ziekenhuis verloopt meestal digitaal. Via een smartphone, tablet of computer kunnen patiënten bijvoorbeeld afspraken maken, medische gegevens bekijken of contact hebben met een zorgverlener. Voor wie daar nog niet helemaal vertrouwd mee is, organiseert Bibliotheek Valkenswaard de cursus DigiVitaler. Tijdens 4 bijeenkomsten op woensdag 2, 9, 23 en 30 september leren deelnemers stap voor stap omgaan met digitale zorg. Zo wordt onder meer uitgelegd hoe betrouwbare gezondheidsinformatie op internet te vinden is en hoe patiëntenportalen van de huisarts of het ziekenhuis werken. Ook het gebruik van een gezondheidsapp en beeldbellen met de dokter komen aan bod. Deelnemers gaan tijdens de cursus zelf aan de slag en krijgen van ieder onderwerp een samenvatting mee naar huis. DigiVitaler is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met een computer en internet. Wie daar nog niet vertrouwd mee is, kan bij de bibliotheek terecht voor een andere cursus om digitale basisvaardigheden te oefenen. Deelname aan DigiVitaler is gratis en een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig. Meer informatie vind je bij het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Fiddelaars Uitvaartontzorgers organiseert samen met notaris Annette Weijers een informatieavond over uitvaart en nalatenschap. Tijdens de avond staat centraal wat mensen bij leven al kunnen regelen voor een uitvaart en nalatenschap. Daarbij gaat het onder meer om persoonlijke wensen rond het afscheid en de mogelijkheden die er zijn. Notaris Annette Weijers vertelt over testamenten en nalatenschappen. Ze legt onder meer uit wat er gebeurt als iemand niets heeft geregeld, wanneer een testament van belang kan zijn en welke zaken vooraf kunnen worden vastgelegd. De informatieavond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking met beide onderwerpen. Bezoekers krijgen praktische informatie en kunnen vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats in Rouwcentrum Fiddelaars aan de spoorlaan 9C in Hezen en begint om 19:30. Inloop is om 19:00, koffie en thee staat klaar, toegang is gratis en aanmelden kan via fiddelaars.nl/lezingen. De informatieavond over uitvaart en nalatenschap op donderdag 3 september. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

In de tijd dat hij nog de naam Maître Guim bediende, Je me tire. Tegenwoordig beperkt hij zich tot Guim. En heeft ook weer een nieuwe hit op dit moment uit. Hoor je hier ook op Radio Horizon. Ja, komend weekend is het kermis in Budel. En daar gaan natuurlijk een heleboel mensen weer van genieten. 30 attracties worden er aangeboden aan het publiek. Daarmee is Budel een forse dorpkermis. Maar het is niet natuurlijk een van de grootste kermissen van de landelijke top 5. Die hebben we wel voor je. Tilburg staat natuurlijk nog steeds trots op nummer 1... met maar liefst 230 attracties. De tweede plek, daarom vechten ieder jaar de Weerterkermis... met zo'n 140 attracties. En de Leidse Oktoberkermis, die soms ook 140 overschrijdt of net niet. Nou, laten we zeggen, voor ons met een beetje chauvinistisch gevoel... op nummer 2 Weert, op nummer 3 Leiden. En dan hebben we ook in Best nog een hele grote kermis. Op de vijfde plek met meer dan 100 attracties. Dan heb je een klein beetje gevoel waar je dit weekend op afgaat. Straks nog aandacht voor de Brabantse dag. Nu eerst muziek voor Maroon 5.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land en dat merkt het verkeer vooral op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar heb je een uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Ook op de A27 is het druk, Breda-Gorinchem. Tussen Oosterhout-Oost en industriegebied Avelingen doe je er een kwartier langer over. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Waspik rijd je de file in. 7 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot slot nog de N267, Drunen richting Andel. Tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Na 5 uur gaat het over eten, neuspeuteren en een bijzonder stukje kranendonk. En morgen vroeg staat de maan even in de schaduw. Je hoort het hier allemaal in Knooppunt Linde Heide.

Diggy Dix en Jan-Willem Roy. Treur niet, ode aan het leven werd een hit in 2015. Welkom in het tweede uur van Knooppunt Leenderheide op Radio Horizon, de editie van vrijdag 28 augustus. De geboortedatum van Valtteri Bottas, de Formule 1 coureur, maar ook de geboortedatum van Lee Ann Rimes. En die maakte ooit het plaatje Can't Fight the Moonlight. En daar gaan we het straks over hebben, maar voor we het over de maan gaan hebben, eerst iets over de zon.

Melody MC met een muziekplaatje uit 1994. Dan. En ga zo nog maar even door. Zondag is heen ze weer het decor van de Brabantse Dag. De 67e editie alweer met 16 wagenbouwersgroepen en zo'n 2000 acteurs. Jaarlijks komen er ruim 40.000 bezoekers op af. En het thema is alles uit de kast. En dat mag je letterlijk nemen. Iedere groep brengt een historisch verhaal uit Brabant dat nog niet eerder is uitgebeeld. Van Kit Baltan, pionier van de elektronische muziek, tot de bende van Witte Veer. En deze traditie begon gewoon in 1958 en houdt stand tot op de dag van vandaag. Komende zondag, kijk maar eens op brabantsedag.nl. En dit is muziek van Belinda Carlisle.

Belinda Carlisle, een beetje het gevoel van zet een kaars voor je raam vannacht, maar dan vertolkt in de Engelse taal met Leave a Light On, een hit in 1989. In Bedeldorpplein staat een bijzonder stukje geschiedenissen van de mensen die er wonen. Is dit denk ik wel een bekend verhaal, maar ik vind het ook leuk om het een keer te melden voor de mensen verder in ons uitzendgebied. Het dorp ontstond rondom de zinkfabriek die er vanaf 18...

Ieder doet dingen op zijn eigen manier. En Calvin Harris vertolkte dat in het liedje My Way, een hit in 2016. Ik vind het altijd wel een beetje leuk om een wat prikkelende vragen te stellen die je voor jezelf mag beantwoorden. Hoef je niet aan ons, mag natuurlijk wel. Als je dat doet, doe dat op ron.fransen@rtvhorizon.nl. Vandaag is de vraag als volgt. Morgen is het weekend, vanavond is het weekend. Stel, je krijgt verplicht de keuze dat je één ding moet schrappen in je weekend, maar je moet kiezen in wat je schrapt tussen het huishouden, boodschappen doen of sociale verplichtingen. Eén van de drie verdwijnt volledig. Welke kies jij?

toontje lager. En net als in de film Ik Wil Het. We doen allemaal alsof we het niet doen. Maar verveling is een hele mooie voedingsbodem voor kleine gewoontes. Even in je haar zitten, met de pen gaan zitten klikken. Of toch even aan je neus. En als je heel eerlijk bent, ook even in de neus. Dit is het enige moment op de dag dat je officieel mag neuspeuteren, want wij gaan voor je de neuspeuterplaat draaien. En vandaag is dat een hit van de Beach Boys. En ik wilde heel graag het weekend in zo'n relaxte sfeer neerzetten tijdens de neuspeuterplaat, dat ik uitkwam bij dit liedje, Coco.

0: Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuis en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer en zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. En die informatiebijeenkomst is onder andere op maandag 7 september van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en het kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Love You organiseert ontmoetingsavonden in De Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon! Horizon!
3: Ron Fransen.

iedere Ed Sheeran liefhebber zal het met me eens zijn. Maar ik vind persoonlijk dit de mooiste plaat die hij gemaakt heeft. Een hit uit 2014. Je hoorde hem hier op Radio Horizon. Daarvoor ben je bijgepraat met de Horizon Agenda. En hoorde je de Beach Boys en Kokomo. Radio Horizon.

van Coldplay op Radio Horizon. Je hoorde Viva La Vida. En dan kunnen we alleen maar achter gaan staan om een kleine 13 minuten voor 6. Mocht je aan tafel zitten, smakelijk eten. Het is weekend en sommige mensen nemen dan de gelegenheid te baat om eens even de schoenen op te poetsen en in het weekend er lekker op uit te gaan. En misschien wat te dansen. Whitney Houston leidt je onderweg.

De hoeksteen van het verlangen. Ja, daar kunnen een heleboel dingen bij elkaar komen. Jonas Blue en Malief maakten daar een plaatje over. Het is een nieuwe hit. En die gaat het volgens mij best aardig doen in de hitparades. We volgen het hier op Radio Horizon. Goed, dit was Knooppunt Leen de Rijder. Bedankt voor het gezelschap onderweg deze vrijdag. Maak er een mooie avond van. Of eigenlijk maak er gewoon een heel mooi weekend van. En mocht je morgen vroeg toevallig naar de maan kijken, er is iets bijzonders aan de hand. Tot de volgende.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het zuiden van het land worden nog verschillende files gemeld. De drukte begint langzamerhand wat af te nemen, maar toch nog 125 kilometer file in totaal. Er staan meerdere files op de A2. De langste is de A2 Den Bosch richting Utrecht. 14 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Je doet er 15 tot 20 minuten langer over. Dan de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. De A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar is het nog file rijden geblazen tussen afrit Sint-Michielsgestel en Bokstel. 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Verder nog file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. 5 tot 10 minuten vertraging. En de A58 tot slot de Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er staat nog 60 kilometer in totaal in het zuiden. Wat ook opvalt is dat het nog steeds erg druk is op de A2. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het niet door tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch sta je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 35 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum rijdt het langzaam tussen Hank en Nieuwendijk. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is je tijdsverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse centrale bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
2: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
3: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
2: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
4: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
2: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Kreton.
3: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
2: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
4: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
2: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file op de A76 richting België. Tussen de Geleen en de Belgische grens. Langzaam rijdt het verkeer over 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jordan en Stef.
6: Oké, de kalender staat op vrijdag. Het is 9 uur geweest. Stef, we zijn er.
7: Jazeker, en we hebben er weer zin in.
6: Oh, zo'n zin. Ja. Eerst nog even muziek. Heel even dan. Heel even.

0: alweer too late.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

0: Jason Derulo was dat, Savage Love. Ja, Stef, het is ja, toch echt weer tijd.
1: Het is alweer zover.
0: Oh, ongelooflijk.
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké. Vertel eens, wat gaan we vandaag allemaal behandelen? Wat gaan we doen?
1: Alles wat de mensen van ons gewend zijn. We beginnen zo meteen met wat regionieuws. Ieder half uur doen we het weer. En dan in het tweede uur een heleboel willekeurige feitjes. De speciale feestdagen, de bekende verjaardagen. Wat willen mensen nog meer?
0: Vooral heel veel informatie uit de regio ook.
1: Zeker.
0: En nieuwe nummers, want die zijn ook...
1: Hitradar.
0: Ja, ook. En we hebben, muziek op zich.
1: Oh, is dat wel de bedoeling?
0: Ja.
1: Oké. Ja, dan doen we dat.
0: Maar goed, laten we niet op de zaken vooruitlopen. De zaken gaan we namelijk behandelen. Ja. Chesto, hier op Horizon. The Business.

0: Carol Emerald, A Night Like This. Ja, sommige mensen weet je gewoon, die maak je heel blij met bepaalde muziek.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb nu iemand heel blij gemaakt. Goed, over blij zijn gesproken. De kermis.
1: Oh.
0: Ja, de kermis, ja.
1: Het centrum van Budel staat morgen, zaterdag 29 augustus... tot en met woensdag 2 september helemaal in het teken van de jaarlijkse kermis. In de Dorpsstraat staan in totaal zo'n 30 attracties opgesteld. De kermis wordt op woensdagavond afgesloten met een vuurwerkshow. Wethouder Geert Rijkers van de gemeente Kranendonk opent de kermis op zaterdag 29 augustus om 2 uur bij het muziekpodium op het Kapucijnerplein. Naast bekende attracties zoals de botsauto's, de rups en de draaimolen komen ook de Booster en het Lunapark naar de Budelse kermis. Daarnaast staan er verschillende eetentjes en kramen.
0: Stef, ik weet niet zo heel veel van kermis af, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik ook niet.
0: Maar wat is het Lunapark? Dat klinkt echt als iets...
1: Ik heb een attractie, denk ik.
0: Ja, nee, dat vast wel, maar het is wel een beetje een naam die ik echt nog nooit heb gehoord.
1: Nee, mij zegt het ook niet. Ik zou verwachten dat in het lijstje wat opgenoemd wordt... Ik ga ervan uit dat de Jimmy... Jimmy. Dat die
0: Jimmy.
1: Er ook staat.
0: Ja, tegenwoordig technisch gezien heet het eigenlijk de Cakewalk. Maar iedereen noemt het gewoon de Jimmy, want zo is het bekend.
1: Ja.
0: Ja, de Rups kent ook iedereen eigenlijk wel, botsauto's.
1: Volgens mij is de Lunapark ook wel een beetje hetzelfde als de Jimmy.
0: Ja.
1: Volgens mij.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Misschien is het gewoon net even een andere naam. Dus, jij gaat naar de kermis. Want ik zei net... Over blijheid gesproken, de kermis. Maar
1: volgens mij,
0: je heel verbaasd, maar...
1: Ik heb het even opgezocht.
0: Volgens mij
1: is het Lunapark de hernoemde Jimmy.
0: Oh.
1: Maar okay. Wij zijn nog een beetje van de oude lichting. Dus wat dat betreft.
0: Twee keer hernoemd. Lijkt wel C1000 of Super de Boer. Of
1: ja, ja, zoiets.
0: Ja, oké. Goed. Maar jij gaat naar de kermis toe, of?
1: Nee, ik heb het niet op de planning staan in ieder geval. Misschien dat het wel nog gebeurt, maar dat,
0: ja, goed.
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik ga wel wat drinken met jongens uit Mahezen. Dus misschien eindig je dan toch in Budel, wie weet.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Het is niet zo ver weg.
0: Dus. Een feestje is nooit slecht, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Dat is nooit slecht. Dat is de reden dat mensen naar ons luisteren, denk ik.
1: Uiteraard.
0: Hoop ik. Oké. Dadelijk het weer?
1: Ja.
0: Oké, eerst. We like the party.

0: Liam Payne, Rita Ora, For You was dat. Stef,
1: ja.
0: Heb je toevallig het weerbericht voor ons?
1: Jazeker.
0: Je bent wel echt de allerbeste weerman die ik ken.
1: Altijd klaar.
0: Dat is wel...
1: Nee, niet na de...
0: Nou.
1: Na de, begin maar gewoon de muziek.
0: Oh ja, dat weet ik.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Vanavond is het op een lokale bui na overal droog. Komende nacht begint droog, maar later in de nacht is lokaal weer een enkele bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 16. Ook zaterdag verloopt wisselvallig. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag trekken veel buien over de provincie. De dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig bij vergelijkbare temperaturen.
0: Oké, dus niet al te best, maar ook niet verschrikkelijk.
1: Nee, veel regen.
0: Ja, het kon erger, maar goed.
1: Dat zeker.
0: Je moet het maar zo zien, het is wel goed voor de planten.
1: Dat is waar.
0: De planten kunnen even bijkomen. Heel veel mensen hebben erover geklaagd dat de planten allemaal te droog hebben. Dus die hebben een soort regendansje gedaan. Ja, en Dave & Thames ook. Hier is Raindance.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Hezeleen.

0: Kygo.
1: Kygo. Dat doet hij goed. Dat doet hij echt wel goed. Ellen Henderson, ook nog. Here for You was dat.
2: Ook al.
1: Oké, Stef.
2: Ja.
1: Regio nieuws.
2: Oké.
1: Heb je nog iets spannends uit de regio?
2: Jazeker.
1: Nou, we gaan eens luisteren.
3: De Mijl van Maris haalt op zaterdag 5 september bekende namen naar Marese. Blikvanger is de Power Ride, waarin oud-wielrenners en bekende Nederlanders aan de start verschijnen. Tot de deelnemers behoren internationaal bekende oud-profs als de Italiaan Claudio Chiopucci en de Belg Stijn de Volder, naast Nederlands oud-renners als Thomas Dekker, Adrie van Houwelingen en nog heel veel meer. De Power Ride is een van de trekkers van deze editie, maar staat niet op zichzelf. Het wordt een dag vol koers- en randactiviteiten, van wedstrijden voor amateurrenners tot een kinderrace en een avond met muziek in de feesttent op het Raboplein. Het volledige programma en de starttijden staan op www.mijlvanmaris.nl.
1: Wat is het Raboplein? Is dat daar bij die kruisvat?
3: Ja, klopt, inderdaad.
1: Oké. Ja, we zijn er wel eens geweest, hè?
3: Ja, klopt. We hebben zelfs al eens ooit meegereden in de promotionele ronde.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, dat vond ik sterk.
3: Dat was inderdaad wel een bijzondere ervaring.
1: Oké, een mooi verhaal. Hoeveel mijl gaan ze denk je doen? Zat er een vast nummer bij?
3: Nee, weet ik eigenlijk. Nou ja, een bepaalde... Ik weet er eigenlijk helemaal niet zo heel veel van. Of dat ze echt veel rondes gaan rijden.
1: Ja.
3: Ik weet het eigenlijk niet.
1: Minstens 1, denk ik.
3: Ja, 1000 misschien wel.
1: Misschien wel 1000, wie weet.
3: Misschien.
1: Kan ook nog, hè. Vanessa Carlton ook. Hier is 1000 miles.

0: Martin Garrix. Jax. Told you, zo was dat. Stef, de verjaardagen. Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Heb je al een beetje een soort info over
1: beeld,
0: ons?
1: Ja.
0: Ja, heb je dat?
1: Ja, ik heb
0: okay.
1: Een beeld.
0: Oké, laat eens horen.
2: Vandaag is F1-coureur Valtteri Bottas 37 geworden. Amerikaanse acteur Jack Black is 57 geworden. En morgen zou de verjaardag zijn van Michael Jackson.
0: Oké.
2: Dus ja, dan kun je wel raden van wie dat we nu eigenlijk wel een liedje kunnen gebruiken.
0: Ja, maar ook een soort combinatie lijkt me leuk. Want je hebt dus Jack Black.
2: Mm-hmm.
0: En Michael Jackson heeft een liedje genaamd Black or White.
2: Oh, hey. Grappig.
0: Ja, die is leuk gevonden, hè? Ken je dat liedje eigenlijk al?
2: Ja, volgens mij wel. Ja, uiteraard.
0: Ja, die is wel goed. 1991 en iedereen kent hem gewoon. Dat is bizar eigenlijk, hè? Zo tijdloos.
2: Generationeel.
0: Generationeel, wow. Wijze woorden. Op deze vrijdagavond nog wel. Oké. Michael Jackson, op Horizon hoor je nu. Black or White.

Je weekend begint op vrijdag met Jordan en Stef op Radio Horizon.

0: Kiss.
1: Oh, oké. Ja, ik dacht Michael Jackson 1991, dan gaan we daar gewoon door met Prince 1986.
2: Oké.
1: Even iets.
2: Een throwback.
1: Ja, wel een beetje. Dus, fietspaden?
2: Ja. De werkzaamheden aan en rond de fietspaden langs de Leenderweg tussen Hezen en Leende starten later dan eerder aangekondigd. Dat meldt de gemeente Hezen-Leende. Volgens de gemeente komt het later starten van de werkzaamheden doordat netbeheerders Enexis en Brabant Water extra werkzaamheden moeten uitvoeren. De komende periode brengt de gemeente samen met de betrokken partijen de benodigde werkzaamheden verder in kaart. Op basis daarvan wordt een nieuwe uitvoerings- en faseringsplan gemaakt. Zodra het nieuwe plan klaar is, informeert de gemeente opnieuw over de planning en de gevolgen voor de bereikbaarheid en afsluitingen van de fietspaden.
1: Oké. Dus een beetje vertraging eigenlijk.
2: Ja, het kan gebeuren. Net vakantie, iedereen gehad. Planning een beetje fout gelopen.
1: Ja, goed, ik vind eigenlijk dat het niet moet kunnen.
2: Dat snap ik ook echt wel.
1: Oh, vertraging om al later dingen.
2: Ja.
1: Onderweg. Zoiets. Oké. Suzanne en Freek dan. Onderweg naar later.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 1 file in het zuiden, de A76 richting België. Daar loop je tussen Geleen en de Belgische grens vertraging op door wegwerkzaamheden. Je treft langzaam rijdend verkeer over 3 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Stef. Ja, en zelfs na 10 zijn we er gewoon.
6: Jazeker, ja, zeker.
5: Ongelooflijk. Ons weekend begint dadelijk pas.
6: Geen tv meer.
5: Geen tv meer, dat niet. Even iets anders op tv. Als je wil zien, kijk zelf maar.

0: Exploring Grosso, Sun is Shining. Stef, jij hebt voor ons weer regionieuws.
1: Jazeker.
0: Waar gaat het deze keer over?
1: De staking van het OV.
0: Van het OV ook nog.
1: Medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector leggen op woensdag 9 september gedurende 24 uur het werk neer. De staking is aangekondigd door FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer als protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV is de actie een reactie op de plannen om onder meer te bezuinigen op de WW en WIA-regelingen. Voor het streekvervoer begint de staking op 9 september bij aanvang van de dienstregeling. Voor medewerkers in het stadsvervoer en op het spoor worden de exacte start- en eindtijden later bekendgemaakt. Volgens het FNV komen ook werknemers in onder meer de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en andere sectoren in actie tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid.
0: Ja, ik snap wel dat die mensen dat niet heel erg waarderen.
1: Nee, dat is niet zo goed.
0: Maar goed, het is wel onhandig voor veel van ons. Dus.
1: Zeker, maar ja, dat is ook het idee achter een staking. Hè? Dat het iedereen beïnvloedt, zodat de stem wel gehoord wordt.
0: Soms heb ik wel een beetje, ja, dan denk ik van, je maakt je ook eigenlijk geen vrienden mee, toch?
1: Nee, natuurlijk niet. Maar ja, als je, ja, daar is een beetje het ene opgeven voor het andere. Dan hebben ze misschien geen vrienden, maar als ze dan wel weer sociale zekerheid hebben, zijn hun daar waarschijnlijk dus gelukkiger mee.
0: Controverse start wel discussies.
1: Uiteraard.
0: Heel goed. Maar goed, ze zijn in ieder geval op zoek naar een soort, naar een dag waarop ze het beter hebben. Financieel gezien.
1: Ja, uiteindelijk wel.
0: Oké. Betere muziek heb ik ook klaar liggen. Het is nu namelijk 10 uur geweest, dat is het tweede deel. Vanaf nu wordt het net ietsje beter. Avicii, For a Better Day. Hey.

0: Love Me Like You Do. Ja, toch wel. Ja, toch mooie muziek.
1: Echt wel.
0: Goeie muziek.
1: Mooi nummertje.
0: Maar dan, de speciale feestdagen. Stef, vertel eens.
1: Wat is het was vandaag de dag van de roodharige, de dag van het strikje en de dag van de Power Rangers. Morgen is de dag van het citroensap en de dag tegen kernwapentest.
0: Ja, dat is inderdaad dat is niet zo leuk. Dus.
1: Nee, die zijn niet zo goed, maar die doen we tegenwoordig ook eigenlijk niet meer.
0: Oké, gelukkig. Nou ja, Gastel. Nee. Ho. Oké, de dag van de roodharige. Zullen we dan daar Ed Sheeran draaien?
1: Ja, dat is wel grappig.
0: Ja, dat is wel leuk, hè? Maar goed, dat we natuurlijk niet kunnen overslaan. Ja, de dag van het

0: Ed Sheeran was altijd Shivers. Ja, nu gaan we weer iets heel speciaals doen. We gaan namelijk de nieuwe nummers doorlopen.
1: Oh.
0: Heel kort. En dan eentje laten horen die toch wel een beetje gewonnen heeft. Wat doen we?
2: Nou, wij hebben dus afgesproken met alle artiesten wereldwijd dat hun nieuwe muziek publishen op vrijdagmiddag. Ja. Zodat onze redactie naar alles kan luisteren.
0: Ja.
2: En dat dan doorspelen naar ons. Zodat wij het allerbeste in onze show kunnen laten horen.
0: Nou, dat klinkt best wel goed.
2: Ja.
0: Oké, dan gaan we gewoon even kijken. Even de lijst van de redactie erbij pakken. Oeh, waar hebben ze hem verstopt? Hier, ja, oké. Oké, dus allereerst even een lijst van artiesten die helaas niet de top hebben bereikt van, van artiesten, de prestaties. Een zomerhit van Samuel Welte en Russo. Alleen jammer dat de zomer voorbij is.
2: Ja, dat is wel net een beetje aan de verkeerde timing.
0: Daar hebben ze mooi gedaan weer. Vandaag ook meerdere albums van grote artiesten. Davina Michel, die heeft namelijk After Part 1 uitgebracht. After Part, niet After Party. Nee, After Part.
2: Oké. Moet de 1, is dat dan een soort woordspel op dat een I moet zijn?
0: Ik denk dat en dat het een deel 1 is van een reeks.
2: Meerdere liedjes.
0: Meerdere albums.
2: Ook
0: nog een nieuw album van Alex Warren. Die heet Wild Child. Daar moest ik even goed naar kijken.
2: Oké. Ik wil zeggen een nieuw elleboog. Wow.
0: Nee. Maar helaas zat dan beide niks tussen wat heel... helemaal onze standaarden voldeed, weet je wel.
2: Nee, dat kan zijn.
0: Ja. Verder best wel wat nieuwe nummers. Olivia Rodrigo, Direct, Dominic Fike, Post Malone, McKillroy, Rudimental, Angèle, Jenny, The Jonas Brothers, Nicky Romero, Elton John, Cyril en dan nog één hele grote naam, OneRepublic.
2: Oh.
0: Helaas allemaal niet.
2: Oh.
0: En nu is de grote vraag.
2: Ja, dan moet dat wel flink zwaar gewicht zijn.
0: Ja, twee zelfs.
2: Oh.
0: Ja. Marshmallow en Cameron Whitcomb. Beide, samen. En ik zie er aan Rens binnenkomen, maar goed.
2: Oh joh.
0: Dat mag de cliffhanger even niet verpesten.
2: Oké. Nee.
0: Ja, ze hebben vandaag een nieuw nummer uitgebracht. En die draaien we meteen hier op Horizon. Hij heet Hollow.

0: out the night with you.
1: Ja, dat is best wel goed. Marshmallow, Cameron Whitcomb. Hallo. Oké, jongens, wat vertel eens, wat vonden jullie ervan?
2: Ik vond hem een beetje algemeen. Beetje... Marshmallow heeft heel erg zijn eigen sound, maar dat ja, is wel in ieder liedje wel te herkennen.
1: Als je Marshmallow plus een soort Amerikaanse country zanger hebt, dan krijg je een beetje...
3: New truck, big lift, old ja.
1: Een beetje zo'n effect. Ja. Goed, en dat is niet slecht, maar dat is inderdaad wel een beetje, ja, een beetje hetzelfde.
2: Ja, enigszins repetitief. Enigszins.
1: Klinkt serieus wel een beetje hetzelfde, hè?
2: Ja.
1: Ook de drop.
4: Kijk het hele lied.
1: Ja, dat is eigenlijk al slecht. Goed, ze hebben vast hun best gedaan, maar ja. Ik weet niet. Kijk, de vorige was wel een grote hit, dus het heeft potentieel, denk ik. De jury heeft het niet verpest deze keer.
2: Nee.
1: Maar goed, of het nou mijn favoriet wordt, dat weet ik niet zeker.
2: Ik denk niet dat hij de playlist gaat halen.
1: Denk het niet. Helaas, nee. Nou hebben ze toch pech. Ja. Rens, daar ik even over de week praten?
4: Ja, ik vind het prima.
1: Oh ja.
2: Zware week geweest, zo te horen.
4: Ja, nee, zeker.
1: Wie dat ook een beetje ongeluk had, was One Republic. Ja, die hadden vandaag een nieuw liedje uitgebracht, maar die werd het helaas niet. Dus dan draaien we die nu gewoon even, toch?
2: Ja, dat kan.
1: Ja, doen we dat. Samen met Kygo, Chasing Paradise.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Wij zijn niet gone, toch?
1: Nee, nee, ik ben er nog.
2: Oh, als het goed is.
0: Ja, ja, we zijn er. Oké, okay. Kunnen we beginnen? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jongens, ik ben zo geïnteresseerd.
1: Oké. Okay.
0: Wat hebben jullie deze week gedaan? Want ik zie jullie meestal toch in het weekend pas.
1: Ja, dat klopt wel. Ook. Nou, ik wil even niet als eerste gaan, eigenlijk. Misschien okay. Zelfs wel als laatste.
0: Oeh, spannend. Okay, dus. Okay. Rens, vertel eens.
2: Nou ja, ik had...
0: Wat is er met je stem?
2: Ja, zoals je het kan horen, ik ben nu een beetje verkouden. Maar ja, dat komt door de introweek van de uni.
0: Oké. Okay.
2: Ja, was wel iets, zeg maar.
0: Het was wel iets. Het, wel...
2: Ja, er was veel te doen. Ja. Dus meestal moest ik om 9 uur of zo op de uni zijn. En dan duurde het tot 10 uur 's avonds of 12 uur 's avonds of zo.
0: Oké, okay, maar dan moest je daarna naar huis?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Met de trein nog.
1: Ja, ik vind wel een beetje.
0: Ja, dat vind ik ook. Mijn intro was ook zo. Die stuurde ons ook steeds naar huis. Ik dacht van, dan laat me zitten.
1: Best wel muf. Ik moest met de intro die ik tot nu toe een keer mee heb gedaan, was het wel echt een week lang echt buffelen en slapen in een warenhuis en zo.
0: Maar zo heb ik het ook in mijn hoofd. Dat lijkt me ook leuk, maar goed.
2: Ja, maar de meeste mensen die wonen ook zeg maar in de buurt van Eindhoven, dus die kunnen dan heel makkelijk naar huis.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Er zit wel iets in.
2: Dat niet allemaal te regelen en zo. Ja, ik weet ook veel.
1: Zo'n lek luchtbed, dat is toch ook een bepaalde beleving?
0: Ja, dat is ook een bepaalde sfeer, toch?
1: Vind ik er wel bij horen. Ja,
2: eigen bedje slaapt toch net iets beter.
1: Dat is wel ook weer waar.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar gewoon heel veel bedrijven bezoeken en zo. En ook sociale activiteiten.
0: Oeh.
2: En,
1: hij heeft keiveel gezopen.
2: Nou, dat valt op zich wel mee.
1: Oh.
2: Voor een keer. Maar...
1: Oh.
2: Nee, en woensdag was ook een soort festival met alle intro-studenten in Eindhoven.
0: Oké, okay.
2: Dus
0: ook van Fontys?
2: Ja, dus niet alleen van de TU, maar ook van Tsuma, van Fontys en zo.
0: Maar Fontys heeft ook nog zijn eigen Purple, hadden ze gisteren. Ja,
2: dat klopt. Dus dat was in Tilburg.
0: Een beetje dubbel voor hun, ja klopt. Maar dan mogen gewoon alle, nou ja, eigenlijk mag iedereen er gewoon heen. Want ik hoorde ook mensen van mij op school die zeiden, ik ga gewoon naar Purple.
2: Ja, als het goed is waren die tickets ook echt 15 euro of zo.
0: 15, ja, klopt. Klopt.
2: Maar ik ging daar ook eigenlijk origineel eerst naartoe. Maar toen had ik er heel erg geen zin in.
0: Okay.
2: Dus toen ben ik maar niet gegaan. En mijn broertje, die is dus dit jaar Fontys student geworden.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Oh, wat doet hij?
2: Technische bedrijfskunde.
1: Nou,
0: wat een toer.
2: Ja, dus dat is ook op het campus bij de TU in Eindhoven. Ja. Lekker handig. Ja.
0: Ah.
2: Maar eigenlijk moest hij ook naar Purple gaan. Maar hij was een beetje ziek. Dus,
0: dat zoals jij nu.
2: Ja,
0: heeft hij aangestoken?
2: Nee, hij was toch wel iets zieker dan ik.
0: Misschien komt het nog.
2: Ja, hij had ook iets meer gedronken, denk ik.
0: Oké. Die manier van ziek, oké.
2: Ja, en gisteren heb ik nog een vriend geholpen met het verhuizen. En drukke week dus.
0: Oké. Is alles heel aangekomen?
2: We hebben wel een paar dingen, zeg maar, uit elkaar moeten halen. Omdat het anders niet in de auto paste.
0: IKEA-kast.
2: En alles dragen was ook wel... Ja, ingewikkeld, maar we hebben het, het is gelukt.
0: Ja, en dan terug in elkaar zetten van zo'n kast die half uit elkaar gesloten is, getrokken.
1: Dat is meestal moeilijk.
0: In alle haast,
2: ik hoefde alleen mee te helpen met het verplaatsen, dat in elkaar zetten, dat ga ik niet doen.
0: Nee, dat moet je snel wegwezen, want dat is echt dan verpest je vriendschappen. Nou, mijn week was wel bijzonder. Ik had deze week mijn eerste week van school. Veel nieuwe mensen leren kennen. De stof viel er nu eigenlijk best wel mee, afkloppen. Maar de planning was wel ingewikkeld, want ik ben gewend aan 1 vak per semester, dus half jaar. En nu zijn het gewoon 5 vakken per periode. Dus 1 periode is een kwart van een jaar. Dus dat was even schakelen voor mij. Dus nu moet ik dingen gaan inplannen en zo. Eerst was het gewoon, je hebt 1, je hebt 6 maanden lang gewoon 1 vak. En nu heb je 5 ding per 3 maanden. Dus dat is wel iets nieuws. Wat kan ik ervan zeggen? Mooie campus wel. Dus eigenlijk bevalt het tot nu toe best goed.
2: Goed zo.
1: Netjes.
0: Ja, dat was mijn eerste week van school. Maar wat wel gek is, de lestijden zijn best wel interessant. Ik had vandaag bijvoorbeeld voor het eerst les om 1:15 tot volgens mij 3 uur of zo. Maar ik wilde eigenlijk naar de kapper vandaag.
1: Oh.
0: Dus ik had het eerst ingepland om 4 uur, omdat ik dacht dat we geen vrijdag geen les hadden. Of was vroeg, of al vroeg bedoel ik.
1: Yeah.
0: Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus ik moet even annuleren. En toen heb ik hem vanochtend gezet. Ik ben voor de eerste keer 's ochtends naar de kapper gegaan.
1: Oh joh.
0: Ja, dat is wel heel heftig.
2: Dus bij de uni is dat wel altijd een dingetje. Want dan kan je soms ook gewoon tot
0: opeens
2: 8 uur les hebben.
0: Ja,
2: of zo.
0: Ja, klopt.
2: En dan ben je daar van 3 tot 8 en dan ben je pas om 10 uur thuis.
0: Ja, we wel even mogen waarschuwen, Rens. Dat is wel...
2: sorry hoor.
0: Oké. Okay. Stef, jij dan?
1: Nou, ik heb dus vandaag al een examen gehad.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ah, hey, ja.
1: Eerste week.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: ik ben nog niet naar school geweest.
0: Oké.
1: Hé, hey, dat is raar, hè?
0: Ja, ja.
1: Een rijexamen.
0: Ik, ja, oké.
1: Okay. Ja, ja, vorige week had ik het ook al gezegd.
0: Ja, klopt.
1: En ik ben geslaagd. Dus, ja. dikke winst.
0: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
1: Nice. Nog één te gaan.
0: Dus nu mag je met vrachtwagens gewoon flatgebouwen rijden?
1: Vrachtwagens en tractoren.
0: Oh,
1: ja, ik moet eerst pasje aanvragen.
0: Ja,
1: en dan
0: goed,
1: komt
0: ja.
1: dat pas over twee weken dinsdag of zo.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Maar ja, nee, ik ben wel geslaagd.
0: Nou. Dus, je zei, zet er vast goed Olivia begin. Rodrigo klaar. En toen zei ik, ja. welke?
1: Ja, nee. Nou, weet je.
0: Dat is nu geen vraag meer.
1: Nee, nee. Precies.
0: Ah, die had vandaag trouwens ook een nieuw nummer. Maar die was het niet helemaal.
1: Nee, die past er niet zo goed bij.
0: Deze wel, Olivia Rodrigo. Driver's License.

0: Shawn Mendes. Zed, ook nog. Lost in Japan was dat. En nu even, ja, we hebben niet zo heel lang meer, maar toch nog even een knallen, toch?
1: Zeker weten.
0: Toch een beetje Antoon, of niet?
1: Ja, dat klinkt als een goed idee.
0: Een beetje van ons, een beetje van jou en een beetje van mij.

Ja, Antoon was er dus een beetje van mij. Maar we hebben nog wat tijd voor een knalletje. Of twee misschien. Zometeen de outro. Maar eerst toch nog heel even. Ella Henderson. Standard Rudimental. Hier is Alibi.

0: Oké, dat was hem wel. Live? Ja, we zijn live. Wel live, dat klopt wel.
1: Ja, dat klopt zeker.
0: Live, I Like Me Better. Ja, oké.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dat goed gezegd.
0: Dat was hem denk ik ook.
1: Was
0: ook
1: hem
0: al,
1: dat?
0: Ja, dat was hem wel een beetje. 11 uur. Ja.
2: Oei.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja.
2: Gaat de tijd toch snel.
1: Ja. Nu al?
0: Ja, nu al.
1: Ja, nog anderhalf minuut, hè?
0: Ja, we moeten wel een beetje afronden.
1: Ja, dat is ook.
0: Vooruit dan, vooruit. Ik heb nog een liedje klaarstaan. Dat is wel een hele goeie, moet ik zeggen.
1: Nee, nou goed, dan valt er eigenlijk niet zo heel veel meer te zeggen. Volgende week zijn we er gewoon weer van 9 tot 11.
0: Ja, dat is zeker zo. Dat is mooi.
1: Dat was wel de bedoeling.
0: Rens, ben je er ook weer bij?
2: Misschien. Dat zien we nog wel.
0: Dat zien we nog wel. Oké, wijze woorden.
2: Even de spanning erin houden.
0: Heb je nog iets te zeggen verder?
2: Fijne avond.
0: Oh, dus geen zeggen nee. ja, fijne avond. Dankjewel.
2: En doe de groetjes ofzo.
1: En hou ook gewoon de studio uit begint te lopen. Weet
2: ja, hey, houden we.
0: Nu, houden. Heb jij nog iets?
1: Nee, beste mensen. Bedankt voor het luisteren en een fijn weekend.
0: Ja, en tot vrijdag weer. Gaan we dan aan de gang met de Horizon After dadelijk?
2: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: De After, ja?
1: Ja, doen we hier de licht uit.
0: Goed.
1: Spuiten jullie champagne over de hele mixtafel.
0: We gaan niet Turn the Lights Off draaien.
1: Oh,
0: helaas,
1: nee.
0: Okay. Oh, nee, jammer.
1: Bijna raak.
0: Tot volgende weekend. Bedankt voor het luisteren. Bless hier met Afters.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet, omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden. Als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits die je

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.